0: sur Move.
1: La famille, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est parti pour Open Mic sur Move. On se retrouve tous les jours du lundi au vendredi. Vous avez l'habitude, hein, c'est de 16h à 18h. On s'ambiance avec du gros son, des mix aussi. Et justement, en parlant de mix, eh ben, on ne perd pas une seconde. On entame avec le premier de l'émission.
0: Open Mic.
2: Babacha, Nicole, see me, Kacha. Babacha, Yamatalasa, Snoopy, Mabacha. You see the Bella New, who is it? You see the Bella New, who is hot? They got hard out there, that's the mutter. We've been a guy out there of that. The whole life is not that my heart for sale or breedstock. Go take code, fuck you, block my heaven, you take my time here. Strap the terrain in the ring, and it is my beer and hope fine. Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu. Hoe kan je vanaf dat mooi zijn, van dichtbij lijken op duivel. Verkleed in een halo-setje, hardhout lijkt waterflesje. Laat me lezen eens toen hij laat, vraag mijn man niet meer hoe het gaat. Ik beweeg zelfs anders op straat, nu geef ik geen antwoord meer als jij praat. Ik voel meer wanneer jij belt, waarom slaap je niet, het is laat. We zijn beide nu niet onszelf meer, ik was simpel weg jouw schaap. Jij was simpel weg mijn baas, lijkt dat je die shit als werk dan. Nog die lekker meisje, ga dan, of beter gezegd nog sterf dan. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoep in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als ze moeten. Nu ben ik eindelijk weer op straat. Zeg hola, je ziet nog. Zet mijn hart voor sale of breedstok. Wat ik code, fuck you. Blok mij, jij bent niet eens mijn tijd meer. Snap je het herinnering? Herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Ik hoorde je praat met Tony.
3: Some of these guys just bad on a desktop. Tryna bring on a network. Me and Elizabeth stood in a wedlock. I don't know what that guy's upset for. How can I not show my doorstep? Somebody smoking next door. Sex my white like Parmesan and a box is green like pesto. Passed off family first, the money comes second, the rest don't matter. They think that I came up quick, they don't know about the rest of the chapters. I'm from where the trap boys acting. Don't sleep with your window open, don't ever leave your door on the latches. Bro got two next time that he's of a hat trick. I had a big dream from young, some shit that I done I couldn't imagine. Why would I dwell on a past without that? Maybe this wouldn't have happened. Me and the rose in a new environment, I feel like the only one adapting. Bro still ready to rap, man, shank, man, some of the guys still trapping. In the shower, the dogs, the starters, prawns, the meanest divas. My dog won't ask for help, that hurts me harder than that when I see that. If I hear run off of your pack, I swear you won't get that feedback. I don't even care about the rap, I don't even need no feedback. Remember the rap game didn't accept me, now you see the reception.